0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: in Nederlandstalige muziek. NPO.
1: Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Er gaat bij mij, het licht een keertje uit.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de twee jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de twee jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

Wout Bos presenteert de nummer 1 in Nederlandstalige muziek.

had je gewaarschuwd. Het wordt donker om je heen. Je zou toch veranderen? Maar je blijft toch van steen.

achter ze uit. Maar geloof me, straks heb je ze nodig. Want je hebt geen rode duit.

geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: laatste die was van mij, hè?
1: We zijn al een tijdje samen. Als ik daar goed over nadenk, is dat te gek. Gelachen, gejank, door dik en dun.

0: Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag. Met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

Altijd feest met Walter Kroes. Haal alles uit het leven. En BZRN, oh me, oh my. Een van mijn favorieten van BZRN. En een van de meest favorieten van Jan Keijzer van BZRN. Dat is ook wel weer...

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: moeder heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen.
1: Prachtig, Pascal en zijn vrienden van Bluff. De groep uit Zeeland, liefst uit Londen, op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Met zometeen nog John Lyon en Alleen in Dallas. Daar gebeurt het, Alleen in Dallas. Maar nu Gerard Joning, het is nog niet voorbij. Heb je zelf suggesties? Altijd van harte welkom via onze gratis app. Dat is NPO Luister. En vergeet je favoriete top 3 niet. Top 3'tjes zijn van harte welkom via NPO Luister.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en dat zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien, met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb mijn bezit.

daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

Pussycat. Het ging all over the world. Met name ook een grote hit in Engeland en natuurlijk bij ons in de Nederlandse hitlijsten. Pussycat en Mississippi. En daarvoor een hit uit de Nederlandstalige top 1000 van Marco Schuitmaker. Schaam je voor je tranen niet. Dit is Sterren NL en ik heb de hele bende van de ellende voor je. Afro

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Mythos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw favoriete top 3, het Kleine Orkest op nummer 3 met Over de Muur. Rob Zorn vinden we op nummer 2 met Bloedje, Bloedje Heet. En de nummer 1 vandaag is voor Danny de Bunk.
1: De favoriete top 3.
0: Nummer 3.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg, die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot. De toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel, 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

met zwoele zomernachten. Ja, dat was het wel.

0: Met de Rikkerik is dan weer een feestje gemist.
1: Dit is Perry's Summer Party.
0: Ja, ja, ook op deze zaterdag. Het is nog steeds aangenaam buiten, tenminste. Het wordt vandaag een tikkeltje aangenamer dan gisteren, heb ik begrepen. Gisteren was echt niet normaal, hè. Oei, oei, oei. Heb je afgelopen nacht een beetje kunnen slapen? Want het was de heetste nacht ooit gemeten. Ook dat heb ik van horen zeggen. Dus ja, het was in ieder geval een plaknacht. Ik had er zelf ook wel een beetje last van afgelopen nacht. Maar ja, weet je, wie niet? En dan beginnen we altijd een beetje te klagen als Nederlanders. Hè. Dan word je wakker. Oh, wat is het warm.

0: Als je dan zo moe bent de komende nacht, gaat de temperatuur geloof ik ook weer iets omlaag. Dus dat is dan weer een positieve nieuws. Perry's Zomerparty. Voor de komende 3 uur gaan we het vet gezellig maken. Dat is een belofte. Met Clouseau, daar gaat ze. Als je het over een lekkere zomerplaat hebt, vind ik dat ook wel. Als het een zwoele zomerige dag is en je hoort daar gaat ze van Clouseau op de radio, nou, daar ga ik lekker op, hoor. Ik had het over vet gezellig. Jeffrey Kuipers, die ga ik zo eerst eens even draaien. Goedemiddag.
1: Het weekend gaat bijna weer los. Gooi die frituur maar aan.
0: Jawel hoor, aan op 180 graden.

0: is dit mooie. En daar gaat hij. Clouseau. Daar gaat ze. En daarvoor Jeffrey Kuipers op de zender.
1: Daar gaat ze.
0: En vet gezellig. Het is inmiddels 11:15 geworden. Ik wil zo meteen wel eventjes weten wie of wie luistert vandaag naar deze ontzettend gezellige zender. Laat het weten.

bij mij. Zaterdag 27 juni. De maand juni alweer bijna voorbij, hè? Oh, wat gaat het hard. We zitten alweer in de tweede helft van het jaar. We zijn dus over de helft heen, hè? Realiseer je dat even. Nog maar een half jaartje. Dan zitten we alweer met z'n allen aan de... Moet ik dat echt zeggen? Aan het kerstdiner? Nee. Dat wil je nu niet horen als het zo lekker weer is buiten. Dat het daarna weer winter is. Nee. We gaan lekker genieten. We zitten in het hier en het nu. We zitten in de zomer van 2026. Aan de vooravond van de zomervakanties ook. Ik hoop dat je wat leuks hebt gepland. Dat je wat leuks gaat doen. Ik ga eens even wat appjes doornemen voor nu. Wie of wie luistert allemaal mee? Nou, dat is Thijs. Thijs die zegt, Perry, wij doen helemaal niks. Ook vandaag is het weer bloedje heet. Dus we doen rustig aan. Erik zegt, Perry, een hele goede middag. Dolf, die zegt, ik zou graag de nummer 1 weer willen horen uit de zomertop 200. Nou, die heb ik net nog gedraaid. Direct na 12, Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten. Nou, misschien straks na 2 uur in het uur lang verzoekjes, dat ik hem toch nog eventjes voor je meepak. Dat moet vast wel goed komen. Miranda, die zegt, lekker met de vriendinnen op weg naar het strand in Maurik. Kijk, gezellig. Heel veel plezier daar. Ik zie dat hier vanuit Gouda ook wordt geluisterd. Richard en Jaap, die zijn druk bezig in de tuin. Die sturen een foto van ontbloot bovenlijf en hebben allebei een tuinslang in de handen. Nou, ziet er goed uit, mannen. Succes daar, dat de tuin er maar weer goed uit mag komen te zien. Ik moet heel eerlijk zeggen, bij mij is dat grasmatje toch goed gekomen waar ik het laatste keertje over had. Helemaal opnieuw geverticuteerd, ingezaaid. Is perfect, dus bedankt ook voor de tips die allemaal waren binnengekomen erover. Raymond luistert mee en ook Dimitri die zegt, Perry, het is zoals altijd weer een gezellige boel op Sterrenel Radio. We luisteren weer met een brede glimlach. En of ik Grappie Sappie van Mart Hoogkamer en Billy Dans eventjes zou willen draaien zometeen. Nou, jawel hoor. Geen probleem. Gaan we zo meteen doen. Grappie Sappie is onderweg. Eerst even een blaad uit mijn jeugd. Dit is de jeugd van tegenwoordig. Dit is Sterrenstof.

met Frans Bauer. Hè? Sinds dat hij echt heel veel jaar geleden op televisie heeft gezegd dat hij fan is van Chinees eten, wordt hij daar echt overal waar hij komt nog tot op de dag van vandaag mee geconfronteerd. Hoe dacht hij laatst? Laat ik er eens eventjes ook een plaatje over maken. Over de Chinees. Je hoorde Frans Bauer daarvoor lekker een grappie sappie van Mart Hoogkamer. Mart Hoogkamer en Billy Dans. Goed idee. Ik trek zometeen ook eventjes wat uit de koelkast, want de temperatuur hier in de studio die loopt ook aardig op. Je luistert naar Perry's Zomerparty. We gaan zometeen nog even een rondje langs de velden.

Ongelooflijk hoe snel sommige carrières kunnen lopen. Nou, kijk eens even naar Samuel Welter. Dat is het levende bewijs dat het echt heel snel kan gaan ineens. Als je de grote hit hebt, zoals echt de liefde is te koop, en dat heel goed weet te promoten op social media, dan kan je heel ver komen. Ja, daarna, wat hij daarna heeft gepresteerd, is ongekend. En dat hij ook samen met de Bankzitters een liedje heeft, dat zegt ook al heel veel, hè. Uitslover van Samuel Welter en de Bankzitters op NPO Sterren NL. Waar ik gewoon even zin in een grote meezinger heb. Eentje waarvan je denkt, nou, daarvan gaan de speakers gewoon keihard. Daar word ik echt ongelooflijk vrolijk van. Misschien ook wel een beetje melig of zo. Dat brengt dat liedje ook wel een beetje met zich mee. Dat is Django Wagner met Kali. Ik ga die zo meteen voor je draaien. Dus zet je radio maar vast wat harder. Mag ook voor deze. Henk Dissel, Waterpas.

Ali van Django Wagner, daarvoor de nieuwe van Henk Dissel. Ik hoop dat hij lekker onder het zonnetje Waterpas mag liggen. Leuke nieuwe single van deze man die wij warm hart toedragen bij SterrenNL Radio. Even wat incheckberichten nog erbij pakken bij deze zomerse temperaturen. Zullen we kijken wat Nederland aan het doen is. Nou, Niek, die ziet ook een foto van een zwembadje in de tuin. Kijk, zo'n eentje die we bijna allemaal wel hebben, denk ik. Zo'n eentje met zo'n blauwe rand die je opblaast. En zo'n hele grote ronde. Heeft een bouwzeil onder en ik zie een bad eentje erin dobberen. Ziet er goed uit, Niek. En zegt, ik ga er zo meteen lekker even een sprongetje in wagen. Lekker een beetje afkoelen. Nou, als ik dat kon doen, als hier bij Avrotros een badje zou staan hier op het Middenplein, dan zou ik het wel weten. Even lekker een verfrissende duik tussen de uitzending door. Maar ja, goed, helaas. Het is prima werkgever, hoor. Er wordt heel vaak ijs geregeld. Maar hey, er is altijd ruimte voor verbetering, toch? Nou, Steven, die is er ook bij. Die zegt, lekker samen met mijn vriendin vandaag helemaal niets doen. We hebben verzonnen om eigenlijk alleen naar bed te gaan eten, wat te drinken. En verder gewoon niets. Hele dag niets. Nou ja, kan ook wel eens lekker zijn, toch? Hoe noemen ze dat ook alweer? Is dat niet een soort van retraite? Als je in retraite gaat, dan doe je toch helemaal niks? Nou ja, dat lijkt er een beetje op, Steven. Nou, veel plezier vandaag dat je dat doet. Simone, natuurlijk. Simone is er ook bij op deze zaterdag 27 juni. Simone, gezellig zeg. Maak er een mooie dag vandaag van. Hè. En Marco en Anton, die zeggen... Perry, jongen, kan je er niet eventjes een lekkere foute van DJ Paul Elstak in gooien? Nou... Misschien moet dat wel kunnen. Maar die bewaar ik dan eventjes voor straks na tweeën, mannen. Help me dan ook heel eventjes herinneren dat ik dat aan jullie heb beloofd. Zometeen op SterrenNL, Chris Kos, Amsterdam, André Hazes...

Kamer. Betty's Weekend Party. Door de highway en Kitty Kitty Kiss Me. Het is bijna 1 uur. Zometeen deel nummer 2 van Betty's Weekend Party. Daarin gaan we een spelletje doen. We spelen dan de muzikale code. En denk er vast over na, want ja, ik zeg het maar alvast. In het laatste uur, vanaf 2 uur, draai ik alleen maar verzoekjes. Dus dat mag je altijd aanvragen, hè, via de NPO Luisterapp. Van harte welkom. Het nieuws van 1 uur komt eraan van onze collega's van NOS. En tot het nieuws is dit Dave Dekker op zijn Vespa.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jonge, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: Nog steeds niet, hè? Helemaal niet meer trouwens. Benny Nijman, helaas niet meer onder ons. Ik weet niet hoe daarvoor. Ik weer het en droom jij over mij vannacht?
1: Benny Kroms.
0: Nou, ik weet wel één ding wat ik er vannacht heb gedaan. Dat is, ik heb liggen zweten in mijn bed. Ja, het was warm, joh. Warm hier, snikheet. Ja, dat is wat ik dacht vannacht. Snikheet. Wij zeuren doen we niet, hè. Het is waar dat je... Moet je maar eventjes een plekje geven, zeggen ze dan. Hè. Geef het maar een plekje, want erover zeuren heeft geen zin. Nou, inderdaad. Ik geef die mensen groot gelijk die dat zeggen. Maar goed, wil je lekker klagen over het weer... of over de afgelopen plaknacht... mag dat altijd in de NPO Luister-app. Sperry Soul Party, zaterdag 27, you know. Met zometeen John West, jij bent niet te weerstaan.

Dus van John West, jij bent niet te weerstaan. En de enige van Antoon nog daarvoor. Een korte mededeling. Heb je al plannen toevallig voor 8 juli? Dat is op een woensdag. Woensdagavond 8 juli. Nou, dan heb ik een tip voor je. Kom dan eventjes naar het plein in Zwolle. Want daar staan wij met het muziekfeest op het plein. Wees erbij, kom erbij. Dan ben je getuige van het meest gezellige feestje van het jaar. Check als je even wil weten hoe het eruit ziet. Dan

de WK-hit van 2026. De Doel Eersen en Marcel de Vries. Je hoorde oranje door de speakers buiken. Letterlijk. Wat is dat fijn, hè? Oranje koorts in Nederland.

0: TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Donnie en Sarah, en waar blijf je nou? Nou ja, Donnie heeft natuurlijk al best wel veel samenwerkingen gehad de afgelopen tijd. Maar ik ben eigenlijk heel erg nieuwsgierig naar iets. Met wie zou jij willen dat Donnie nog een keertje een samenwerking maakt, een duet maakt? Ik ben daar heel nieuwsgierig naar. Kijken hoe jij erover denkt. Wie zou jij naast Donnie nog een keertje willen zien? En wie zou dus ook dan waarschijnlijk weer een hit scoren? Want zeg nou eerlijk, bijna elke plaat die Donnie heeft uitgebracht de afgelopen jaren is een hit geworden. Zelfs deze ook. Ik vind het een leuke plaat van Donnie en Senna. Waar blijf je nou? En daarvoor uit de schatkamer Bloem en vooral jong blijven. Nou ja, goed. Laat het me weten wie de NPO luister hebt. Ga ik zo meteen eventjes door de antwoorden heen. Zometeen de koning der piraten, Jannes. Ga dan naar onze grote vriendin Belinda Kinnaar. Dit is nog één op Sterren.

0: waar ik last van heb, is dat de hitte een beetje naar mijn hoofd stijgt. Want er is een hele oplettende luisteraar, die heet Wilma. Die zegt, Perry, moet jij niet de muzikale code spelen? Ik kan toch wel, toch? Ja, het is 1:30. Dan moeten we wel eventjes een turbo-ronde doen.
1: De muzikale code.
0: Ja, ik wil het wel doen vandaag. Om nog even een muzikaal pakket eruit te sturen. Een Sterrenel prijspakket kan van jou worden als je dus meespeelt met de muzikale code vandaag. Nou, het is dus een turbo-ronde. En normaal gesproken zijn we echt al, hebben we hem echt al 2 keer laten horen. Dit was de eerste keer van vandaag. Dus luister goed, luister en huiver. En je mag direct antwoorden sturen in de NPO Luisterapp. Dus gelijk alle 3 de liedjes in die NPO Luisterapp gooien, omdat het dus een turbo-ronde is. Spits je oren. Dit is...

Luister even welke drie liedjes dit zijn. Zoals net al gezegd, het kan jou een heel mooi Sterren NL Radio prijzenpakket opleveren. Als je weet welke drie liedjes het zijn. Pak de NPO Luister App erbij. Plaat nummer 1 is, plaat nummer 2 is en plaat nummer 3 is. En wie weet val jij dus dik in de prijzen. Op deze zaterdag 27 juni. Waar ik zo meteen hier op Sterren NL Danny Vroger en Mickey van Wijk voor je heb. Met knipperlicht. Ze waren nog te gast afgelopen week hier in de Sterren NL studio bij Emily. Je hoort ze na The Cats. Dit is Be My Day.

0: Het zijn Danny Vroger en Mickey van Wijk en Knipperlicht.
1: De muzikale code.
0: Even heel snel door naar de finale van vandaag van de muzikale code. Je mocht de 3 antwoorden appen in de NPO Luisterapp. En als ik jouw appje ertussen uitpik en jouw antwoorden oplees, kan het zomaar zijn dat jij het prijzenpakket wint. Naomi heb ik hier. Naomi de Winter. Jouw appje luidt als volgt. Volgens jou moet op nummer 1 staan Dries Roelvink met Ik kom eraan. Die schrijf ik erbij. Dries Roelvink, ik kom eraan. Op nummer 2 Bonnie Sinclair en Bonnie kom je buiten spelen. Naomi, ook die zet ik voor jou erbij in het rijtje. En op nummer 3 zeg jij Sven Versteeg en Corrie Konings. Zet ik er ook bij. Dan is het dus Dries Roelvink, Ik kom eraan, Route Soleil. Nummer 2 Bonnie Sinclair en Bonnie kom je buiten spelen. En op nummer 3 Sven Versteeg en Corrie Konings met De Ode aan Corrie Konings. We gaan, Naomi, nu gelijk voor jou eens even luisteren. Is hij gekraakt of niet? Is hij gekraakt? Mag je dus je adresgegevens achterlaten voor het Sterren NL prijzenpakket. We gaan eens even luisteren.
1: De muzikale code is...
0: Nou...
1: Gekraakt.

0: geven ze even in de NPO Luisterapp. Dan gaan we dat eens even in orde maken. Goed, jongens. Ik krijg hier dus van de OBO nog een appje. Zeg, als het dan goed is, dan zou ik één van deze drie wel willen horen. Het liefst zou ik Sven Versteeg en Corrie Konings willen horen met Corrie Konings. Nou, Naomi, dat is natuurlijk geen enkel probleem. Een van de drie liedjes die verborgen zaten in de muzikale code van vandaag. Dit is Corrie Konings.
1: Ze komt binnen en ze stelt zich voor. Ook al weet je wel wie ze is. En ze heeft niet het hoogste woord.
0: Sven Versteeg en Corrie Konings willen horen met Corrie Konings. Nou, Naomi, dat is natuurlijk geen enkel probleem. Een van de drie liedjes die verborgen zaten in de muzikale code van vandaag. Dit is Corrie Konings.

0: Konings en Corrie Konings.
1: Betty's Weekend Party.
0: Op de nummer 1 NPO Sterren NL. Zometeen het laatste uur van deze zaterdag. Die gaan we goed invullen door alleen maar jouw verzoekjes te draaien. Je mag ze aanvragen. Dat doe je via de gratis NPO Luister-app. Jouw nummer, wat jouw voorkeur heeft, die kan dus zometeen op de radio gedraaid gaan worden. En maak dan ook lekker gebruik van dat democratisch recht. Een lekker zomers liedje of gewoon een bepaalde plaat waar je zin in hebt. Alles is van harte welkom. Zoals ik jou zometeen kan plezieren tussen 2 en 3. En tot de nieuws van 2 heb ik Sander Kwarten voor je op Sterren. Dit is Laat.

0: Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze: verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, langs de westkust bewolkt en wat buien. Elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

naar NL Radio en de ster vernoemd naar jou. Die is aangevraagd door Melvin. Dankjewel voor jouw verzoekje. En ervoor nog Jari Hellegers en Monique Smit voor Arnoud gedraaid. Ben je verliefd? Twee uur geworden, het laatste uurtje van Paddy's Summer Party van deze zaterdag 27 juni. Laat maar eventjes weten via de NPO-luisterapp. Wat vind je leuk om te horen? Dan ga ik er eens eventjes gehoor aan geven, tenminste. Ik ga proberen zoveel mogelijk verzoekjes te draaien. Het is belangrijk niet mogelijk om alles te draaien, dat zeg ik altijd. Waarvoor alvast mijn excuses, maar ik ga mijn best eens eventjes doen. In ieder geval nu voor Donnie. Hij zegt, Perry, zou je misschien voor mij even Tino Martin met Jong en Dom willen draaien? Ik ben het zelf namelijk ook geweest, jong en dom. We zijn allemaal jong geweest, we hebben allemaal wat gewild. Allemaal onze wilde haren verloren inmiddels. Maar dit liedje, dat nemen we even mee terug in die tijd. Nou, daar komt hij voor je aan, Donnie, geen enkel probleem.

Martijn hoorde je, morgen wordt fantastisch. Als je erbij bent bij deze leuke radiozender, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek, we hebben een app, die heet de NPO Luisterapp. Als je die hebt, kun je een berichtje sturen. En in dat berichtje kun je zetten wat je graag zou willen horen. Ik draai tot aan 3 uur alleen maar verzoekjes. Met zometeen voor Dirk, Sineke, ik doe wat ik wil. Eerst deze lekkere klassieker voor Dwayne. Dit is Drukwerk en Marianneke bij je vrienden.

Gerstel, Sineke en ik doe wat ik wil. En Moer Gerstel was natuurlijk het muziekfeest op het plein. Dat was de eerste van dit jaar. En de tweede hebben we over 2 weken. Dat is op woensdag 8 juli. Daar staan we in het prachtige Zwolle met onze mooie grote tent. En er komen ook echt een keur aan ongelooflijk leuke artiesten. Check eventjes voor de hele line-up onze website www.npo-sterren.nl. En jou hoor, de nummer 1 van dit moment is er ook bij aanwezig. Rutger van Maardenveld. Zwoede zomernachten zal hij daar te horen gaan brengen. Nou, we zien die zometeen nog even op de zender, want hij wordt aangevraagd. Er is even een ander verzoekje voor Steffi, zometeen Nick en Simon met Kijk Omhoog. En ik krijg nog een appje van Karel, die zegt... Perry, kan de zomertop 200 nog worden teruggeluisterd? Jazeker, Karel, dat kan op meerdere manieren. Op onze website, als je beneden gaat naar programmering... en je kiest de dag van afgelopen donderdag... dan kun je de uren rustig op je gemak hier nog eens terugluisteren. En anders vind je de hele lijst, de Nederlandse of de zomertop 200... terug op Spotify. Als je zoekt op zomertop 200 van Sterren NL Radio... dan vind je de hele lijst en kun je daar ook nog eens even op je gemak hier luisteren. Guido, jou ga ik nu blij maken met jouw verzoekje. Jesse Perry, een hele goede zaterdagmiddag. Zuivermijfjes, mijn held Robert Pater willen.

Die zegt, wat een heerlijke plaat is dit, zegt die nieuwe van Nederlands Leeman. Zou je die voor mij eventjes willen draaien? Ik ben aan het werk, ik ben airco's aan het plaatsen. En Perry, je snapt het wel, het is echt de meest drukke periode van het jaar. Het is zelfs zo druk bij Rob op dit moment, dat hij dus aan het overwerken is. Nou Rob, heel veel sterkte en ik weet zeker dat je heel veel mensen heel erg blij gaat maken. Arne Jansen, altijd ga ik draaien zometeen voor Peter, maar eerst voor Tijmen.

altijd. Er is er nog een nieuwe versie trouwens. Jaman heeft er een keer een cover op gemaakt. Die werd ook nog aangevraagd. Jaman met Altijd Altijd. Die ga ik een andere keer even draaien. Vind je dat goed? Dit was eerst even Arnie Jansen met Altijd Altijd gedraaid voor Tijmen. Die vroeg hem aan via de NPO Luister-app. Daarbij terecht kan voor leuke verzoekjes. Maar ik zie ook heel veel foto's voorbij komen. Vooral foto's van zonnige tuinen. Onder andere van Jens. Die ziet een foto van een zwembad. Natuurlijk. Wie heeft er niet staan? Wou je bijna zeggen. Prachtig mooi grasveldje. En nou, wat zie ik daar? Ik zie daar een paar kratten bier daarachter tegen de schutting staan. Heb je net een feestje gehad, Jens, of moet je nog? Nou, lekker genieten en goed hydrateren, goed drinken. Michael, die stuurt ook nog een foto. Die is gitaar aan het spelen in een parkje bij hem in de buurt. De mensen vinden dat leuk en soms krijgt hij zelfs nog een muntje. En als hij niet speelt, dan heeft hij Sterren NL eventjes aanstaan. Nou, Michael, dat doe je goed, jongen. En leuk dat je luistert naar Sterren vandaag ook weer. Pauline, die luistert mee, die zegt... het zonnetje in huis, dat is mijn man Dominique. Wil je dat eventjes roepen? Nou, bij deze, nou, ik hoop dat Dominique het niet extra warm maakt vandaag. Want dan is het haast niet vol te houden met die snikhete buiten. En eens even kijken wat voor verzoekjes er nog binnenkomen. Onder andere van Lars. Die zegt, zou je even Thomas Bergen met Mijn Woord willen draaien? Dat is mijn favoriete van Thomas. Als je dat even kan doen, dan ben ik je ontzettend dankbaar. Ook Ina, die zit een berichtje, die zegt... Perry, mijn favoriete plaat is nog steeds Damien van Os. Of even Diamant Ring voor haar ze willen draaien. Nou Ina, geen enkel probleem. Dit is Damien van Os voor jou op Sterren NL.

Wat een zanger is dit. En Rob, die is dat helemaal met mij eens. Die wilde deze horen. Thomas Bergen en Mijn Woord. En ervoor voor Ina, Damien van Os en Diamanten Ring. Ik werk heel gauw even het verzoeklijstje af. Want we zitten al bijna tegen 3 uur aan. Ik denk dat de Jannen nou binnen enkele ogenblikken de studio binnen kunnen komen. Dus ik pak nog even wat verzoekjes erbij van Anita. Die wil graag Alex horen. Die zegt...

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken.

Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

gaten, hun petten op een oor. Je tielt je rokken op en lacht naar iedere man die in het donker wel durft wat overdag niet kan.

je borst gedrukt. Je lijf nat van zijn kwijl. Zijn we er klaar voor? Dan is hij voor jullie.

Luister eens goed. Maar eens dan komt de dag, dan luiden ze de klok. Dan draag jij witte bloemen

0: Welkom op deze zaterdag 27 juni alweer. Jan, je stem, je klinkt een beetje vol.
1: Ja, ik weet niet wat het is. Het lijkt wel een soort verkoudheidje of zo.
0: Ja?
1: Ik weet niet precies wat het is. Maar,
0: is het door de hitte vervangen misschien?
1: Ik denk het wel, ja. En hard gewerkt, denk ik ook.
0: Ja, jij was fleistig, zoals de Duitsers zouden zeggen. Jij was deze week...
1: Veel te horen.
0: Nou, het weekend is in volle gang. De hitteplannen die zijn niet van de lucht.
1: Is het ook code rood hier tot 5 uur?
0: Nou, hier in de studio met het rode behang. Ik heb al vaker gezegd, misschien moeten we het een keer... Zullen we het gewoon stiekem een keer aftrekken?
1: Ja. Ja, dat is een aardig klusje nog, hoor.
0: Ja, nee, dit gaat niet vanzelf. Maar goed, wij zitten toch van 3 tot 5. Nou ja, dat gezegd hebbende.
1: Ja.
0: Ik dus van 3 tot 4.
1: Wat?
0: Ja, nee.
1: Want je piept er dus eruit?
0: Ja, Jan, mensen zullen denken dat ik de kantjes ervan afloop.
1: Ja,
0: en ik kan me voorstellen dat mensen dat denken. Want vorige week was ik er niet. Toen moest ik dus om 3 uur optreden.
1: Ja, ja.
0: Nu moet ik om 5 uur optreden in Ureterp in Friesland.
1: Dus doen we hier een tropenrooster.
0: We doen dus 1 uur.
1: 1 uurtje.
0: En dan moet jij maar even met Jan Keijzer bellen.
1: Oh, is goed,
0: straks.
1: Dan bel ik wel met Jan Keijzer.
0: Maar
1: straks.
0: Nou heb ik het slechtste nieuws. Of tenminste, misschien denken mensen, is het wel goed nieuws natuurlijk.
1: Ja, wat dan?
0: Volgende week weer.
1: Nee.
0: Ja.
1: Jij gaat gewoon op halve kracht de zomer
0: maar
1: in zo'n beetje.
0: Ik heb die optredens. Die staan dan geboekt. Kijk, of wij moeten zeggen volgende week, we gaan van 1 tot 3.
1: Nee, dat kan niet. Dan hebben we de Legendary Perry.
0: Dat is niet. Dan zitten we op deze duiven te schieten.
1: Ja,
0: dus.
1: Ja, nee, dat kan niet.
0: Nee, we moeten echt roeien met
1: dus
0: de riemen die we hebben.
1: Je bent er een uurtje bij vandaag.
0: Ik ben een uurtje bij. Maar goed, het is wel lekker zomers vandaag. Het is gewoon weer 30 graden. De protocollen zijn overal aangescherpt. Gisteren ook stond ik om 11:30. Toen was het gewoon nog 30 graden. Ik heb voor het eerst een korte broek opgetreden.
1: Oh, zeg.

het is een medley, het is een medley. Er komen er nog drie. Dit ken je ook. Wat zou je doen als ik hier ineens weer voor je stond? Wat zou je doen als ik hier voor je zou vallen op de grond? Wat zou je

We gaan door. Oh, dit was zo mooi, man. Zing het er vrij hard mee. Voor degene is een schuilkracht het glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was.

misfits die je er en der alleen ziet staan. Oh, ik kom zo bij je, ik kom zo bij je.

0: Louis Jonger was dat met de Nederpop met Lee.
1: Muziekfeest op de radio. Jan Smit.
0: Ja, Troperoos, Jan, je zei het net, dat is in de app ook een veel voorkomende... Nou ja, het is een beetje een topic. Mensen ja, dat zeggen, maar, ja, Jan, dan kun je het er niet maken. Maar goed, ja.
2: Ja, 4 uur weg. Is dit wel besloten met de directie van deze zender? Want,
0: Nee, ik hoop niet dat Joost, onze overste, dat die luistert.
2: Nee, dat hoop ik ook niet.
0: Kijk, ik bespreek dit natuurlijk gewoon met jou in klein comité.
2: Er luisteren 10.000 mensen nu, dus ja.
0: Ik zou je zeggen, want Jan Keijzer die appte mij vanmorgen van... bellen we nog vanmiddag, want ja. Ik had hem niet gecontact. Hij weet dus helemaal niet dat jij hem gaat bellen.
2: Nou, dat is leuk. Verrassing dan. Verrassing,
0: ja. Dus we zeggen er niks over.
2: Nee.
0: Dus die zit nu niet... Tenminste, zou hij zitten te luisteren?
2: Ik denk het niet. Op de markt zal hij nog lopen, denk ik.
0: Ja, hij is er niet natuurlijk. Nee. Goed. Nou, in diezelfde app komen natuurlijk nu al ook de nodige reacties binnen. Je zou denken dat mensen gewoon buiten blijven.
2: Dat de iedereen... app, maar het is niet waar.
0: Nee, die app die heb je natuurlijk gewoon ook op je telefoon. Okay. Dus ga naar NPO-sterrenl app. En laat vooral weten wat je allemaal vindt. Nico die zegt, heb jij die plaat van Fons Veurink, een avond voor in de boek?

0: feest op de radio. Jan Smit. NPO Sterren NL.
1: Gisteravond stond ik op het Zomerfeest in Vught. En daar was John West ook aanwezig, die zong voor mij.
2: Hoe deed hij het?
1: Die deed het fantastisch, ja. Zoals altijd. Hij zong ook dit lied natuurlijk. Ja, hij zingt gewoon een half uur hits. Iedereen zingt dan luidkeels mee. En ik moest wel... Ik heb wel tegen hem gezegd dat ik vond dat hij het makkelijk verdient.
2: Maar oh ja?
1: Ja, dat, ik weet niet of hij dat nou... Of hij die zag aankomen.
2: Ik denk het niet. Die
1: nou, Shot is mijn vriend, hè. Dus, en hij weet dat ik het gezegd heb. Dus het is helemaal niet... Het is niks geheimzinnigs. Maar hij stond af en toe met zijn hand in zijn zak.
2: Hij is niet zo bewegelijk, heb ik het idee.
1: Nee, hij schuifelt zo een beetje van links naar rechts op het podium. Dus ik zei, John... ik weet dat het warm is, maar je verdient het makkelijk.
2: Ja, ja.
1: Nou, daar moest er smakelijk om lachen. Maar hij, hij doet het altijd zo. Maar goed, het gaat hartstikke goed. Het gaat al 20 jaar goed. Dus
2: alleen maar klappers.
1: Hij ramt de ene hit naar de andere.
2: Ik hou van John West.
1: En wij ook. Tenminste, ik zeker en het publiek ook. Want dat bleek maar weer gisteravond in Vught. Jan, dan vandaag.
2: Ja.
1: Op deze prachtige zaterdagmiddag.
2: Ja, deze warme, prachtige zaterdagmiddag.
1: Daar zijn een hoop mensen ook weer jarig.
2: Kijk eens aan.
1: Ferry Weertman, oud-zwemmer. Ja?
2: Ja, ja, ik schrijf
1: ja, maar je denkt, je zegt nee.
2: Ik ken hem verder niet. Okay, ik heb laat zo zeggen, geen beeld bij.
1: Nee, oké. Okay. Dan Suzanne Blokhuis.
2: Ja. Journaal, volgens mij.
1: Ja, ja, ja. Inderdaad.
2: Ja, ja.
1: Dan hebben wij Jacques Poels. Die geeft
2: Rowan Hesse,
1: de frontman. En jouw buurman, maar die heb je natuurlijk al vast gefeliciteerd.
2: Ja, die heb ik wel gefeliciteerd.
1: Wilfred Gené.
2: Ja.
1: Die is vandaag ook jarig. Die heeft toch die WK-plaat van die koekoek gemaakt met Sneijder en Van der Vaart.
2: Even lekker draaien.
1: Die kunnen we toch even draaien namens alle jaren, voor alle jaren zometeen.
2: Absoluut.
1: En dan nog even over het WK gesproken.
2: Ja.
1: Heb je nog iets meegekregen van de afgelopen dagen?
2: Ja, Kaapverdi heb ik een stuk van gezien.
1: Vannacht?
2: Ja.
1: Nee, dat weet je niet.
2: Ja, het was zo warm, ik kon niet slapen. Ik denk, ga toch maar even eruit dan.
1: Dus jij weet nu dat Kaapverdi dus door is?
2: Door, ja. Ondanks een gelijkspel.
1: Jan, nou ben je echt... Ben jij... Wie ben je en wat heb je met Jan Paparazzi gedaan? Dus je weet ook dat Kaapverdi voor de derde keer overigens gelijk gespeeld heeft. Waardoor ze dus drie punten hebben en door zijn.
2: En, door zijn,
1: en weet je ook dat er mensen, dus heel veel Rotterdamse jongens...
2: Ja, want in Rotterdam wonen heel veel Kaapverdianen. Met mensen met die achtergrond.
1: Nou ja, ik weet niet wat ik hoor.
2: Ja, maar dat heb je als het zo warm is. Dan kan ik niet slapen s'nachts. Dan ga ik eruit, ga ik tv kijken. En dan beland ik toch bij het voetbal.
1: Niet gekker worden, goed, dames en heren. Goed. Ja. Namens iedereen bij Sterren NL wensen wij alle jarigen... Hartelijk gefeliciteerd. Een lekkere warme dag. En dit is de koekoek van Wilfred Gené.

0: Camilla was dat. Had ik je maar nooit gezoend. Heb je dat wel eens gehad, Jan?
1: Ja, ik heb wel eens gehad.
2: Ja, zeker. Natuurlijk, ja. Dat is een beetje spijt. Ja, je leeft toch. Er gebeuren dingen en... Dat heb je dan wel eens, Jan. Ja, ik ga geen...
0: Geen naam meer.
2: Geen namen, geen plaatsnamen, geen jaartallen, maar...
0: Maar het is wel een tijd
2: ja,
0: terug.
2: Maar jou toch ook, Jan?
0: Ja, nou ja, goed. Ja, he, je doet wel eens wat.
2: Hoort er allemaal bij, hè, met leven.
0: Jan, het is tijd voor de hit van Smit.
2: Ja, oh, de hit van Smit.
0: En niet dan?
2: Ik heb
0: maar een uur natuurlijk.
1: Ja. Smit.
0: Jij moet straks bellen met Jan Keijzer.
2: Ja,
0: niet
2: ik
0: vergeten,
2: ga bellen met Jan Keijzer. Nee,
0: want ik bel hem altijd in hier vanaf mijn hoekje. Maar...
2: Ja. Ja, nee, ik ga hem zo bellen.
0: Oké. De hit van Smit.
2: Ja.
0: Gezien de hitte.
2: Ja.
0: De hitte van Smit.
2: De hitte van Smit vandaag, ja.
0: Dacht ik aan Gert Timmerman. Brandend zand.
2: En nergens water. Ja,
0: dat is
2: prachtige natuurlijk. Plaat natuurlijk.
0: Ja, hoe lang geleden, Jan?
2: Want dit is 1970.
0: Ik heb
2: een plaatje meegenomen.
0: Jij hebt mij die LP even inderdaad in de handen gegeven van CNR.
2: Ja.
0: De B-kant, jou vergeet ik niet.
2: Nee.
0: En daar staat hier... Maar dit is dus een kijk, als je dit luistert ook.
2: Ja, dat is mooi, hè?
0: Dit is het singeltje, zeg maar.
2: Ja.
0: Maar er staat dus twee keer hetzelfde op. En als ik dan de LP eruit haal...
2: Ja. Dan zie je staan.
0: Wie
2: heeft het geschreven?
0: Gert heeft de productie van Jou vergeet ik niet voor zijn rekening genomen. En Brandend Zand is Einer Ring mit einer Name. Dat was een Duits...
2: Oh, een Duits dingetje. Een
0: Duits dingetje. Dus. En het origineel is van J. Haida en F. J. Maar dan heeft Gert dus wel het Nederlandse tekst.
2: Ja, heeft hij goed gedaan. En dit was een grote hit, hè?
0: Oh, zeker weten. Je hoort hem weinig meer. Dit zou overigens voor de artiesten van nu, net als...
2: Marco Schuitmaker of zo.
0: Nou, Jan, we hebben twee gezielen één gedachte.
2: Ja, dat is mooi, hè?
0: Dit zou zomaar eens een nieuw leven ingeblazen kunnen worden.
2: Ja.
0: Dus, zand erover.
2: Zand erover.
0: Jan, dit is...
3: De hit.

0: Senna was dat, alles heeft een reden.
1: Muziekfeest op de radio.
0: En de reden dat ik eigenlijk maar tot 4 uur vandaag zit, Jan, dat heeft natuurlijk alles te maken met mijn optreden. Ja. Zometeen in Ureterp.
2: Jij gaat naar Ureterp.
0: Ik ben precies ook een uur onderweg.
2: Zo.
0: Dan moet Cor even flink aan de bak.
2: Nou, inderdaad, maar dat kan die wel, hè?
0: Oh, mijn Cor. Ja, die is niet vies, wel dan een klein... maar goed, het is ook het is rustig op de weg.
2: Ja, joh, dat komt helemaal goed, Jan. Ik neem het volgende uur over. Ik neem de honneurs maar. Ik ga Jan Keizer. Ik ga eerst even appen dat ik ga bellen zometeen. En dan spreek ik hem zo. En dan spreek ik jou volgende week weer.
0: Moet jij nog wat doen vanavond?
2: Morgen? Ik ga naar Henk Dissel vanavond. Die trouwt.
0: Die gaat trouwen. Ja, inderdaad. Ik zag jou. Die was hier vrijdag.
2: Ja, gisteren.
0: Ja. Ja. Ja. En die had ook een vrijgezellendag. En met vrienden. Ja, met zo'n slierdrom zag ik.
2: Dus daar ga ik vanavond heen, naar Henk Dissel.
0: Moet jij daar gewoon...
2: Gewoon als gast.
0: Gewoon drinken?
2: Ja, gewoon drinken. Ja.
0: Oh, wat een lekker...
2: Ja, een lekker vooruitzicht, hè?
0: Je hoeft niet te draaien.
2: Ik kan gewoon broadcasten, praten, babbelen en een glaasje achterover slaan.
0: En is dat in Zeist, waar hij
2: woont? Dat is in Utrecht.
0: Oké, maar wel in de buurt
2: zeker. Waar ik resideer.
0: Oké, en tot hoe laat duurt dat?
2: Ja, dat...
0: Ik na Milo... ik ben om 30:30 ongeveer klaar.
2: Ja, dan denk ik dat het ook wel eens een beetje afgelopen is rond 00:30, 01:00. Ik zou toch je niet waren. Nee, ik zou niet waren.
0: Nou, hou mij even op de hoogte.
2: Ja, zeker. Dus daar ga ik vanavond heen, Jan.
0: Stel dat er nog een afzakketje...
2: Ja, dan laat je het zeker weten.
0: Ik heb namelijk morgen vrij.
2: Oké.
0: Okay. Ja.
2: Dus het zou wel kunnen.
0: Nou ja, je weet maar nooit.
2: Nee. Nou, het is in Utrecht. Ik ga jou het adres wel even doorhebben.
0: Nou. Geef Henk en Sanne de hartelijke felicitaties namens mij. Lieve mensen, het komende uur dan met Jan Paparazzi in zijn eentje. Nou, jij doet niet anders
2: al jarenlang. Dus dat gaat hem goed komen. En dan heb ik nog die plaat waar jij om gevraagd had van de 3J's.
0: Ja, met Jacques Poels, met Rowan Hazen. Ja. Omdat hij ook jarig is. We draaiden net natuurlijk de WK-versie Koekoek van Wilfred Gené.
2: Hartstikke
0: leuk. Andere jarige Job. Maar dit is Neem er nog één van de 3J's en Rowan Hazen. En ik zeg tabé.
2: Tabé.
0: Ik zeg tot volgende week.
2: Au revoir.
0: Au revoir. Auf Wiedersehen.
2: Adios.
0: Adios, amigos.
2: Ciao, ciao.
0: Tot Jees. Ja, met Jacques Poels, met Rowan Hazen. Ja. Omdat hij ook jarig is. We draaiden net natuurlijk de WK-versie Koekoek van Wilfred Gené.
2: Hartstikke
0: leuk. Andere jarige Job. Maar dit is Neem er nog één van de 3J's en Rowan Hazen. En ik zeg tabé.
2: Tabé.
0: Ik zeg tot volgende week.
2: Au revoir.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar de bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel.

Jan, wat ga je doen vandaag? Dat is meestal zo, maar hij is niet vertrokken, dus ik mag het uurtje in mijn eentje afmaken hier. Tot 5 uur, tot Marcel begint met zijn piratenuur op Sterren NL. Een uur lang zonder... Tot 5 uur, wel het programma genaamd... Muziekfeest op de radio. Met uiteraard een belletje richting Volendam. Dan ga ik bellen met Jan Keijzer, de legendary Jan Keijzer... die een oude hit van BZN of van zichzelf even in het zonnetje zet... en het verhaal erachter vertelt. En voor de rest uiteraard de allerbeste muziek van Nederland. Gezellige muziek, zomerse muziek, leuk dat hij aanstaat.

0: VO Sterren NL.
1: Muziekfeest op de radio.

0: Ik hoop niet dat je meegedaan hebt, want...
1: Jan Smit.
0: Ik denk dat je dan kapot bent, onder andere... na deze hit medley van Snollebollekes... van het muziekfeest, artmuziekfeest van het jaar 2024 in het Ziggo Dome. De medley van Snollebollekes. De woorden hadden we Guido van der Graaf. Ciao, ciao, doei, adios. En ook nog Jannes en laat de zon maar schijnen. Ik heb een hele goede plaat, daar ben ik helemaal weg van. Dat is de plaat van Yves Berendsen. Die heeft een nieuwe single uit... en ik denk dat dit een hele, hele, hele grote hit gaat worden. Fantastische plaat dit. Misschien is het tijd. De nieuwe single van

beste sjaar. Ja, hij werd bijzonder. Het is alsof ik droom, waar ik wakker word. En kijk hoe je staat. Ja, jij bent een wonder. En als ik jou laat gaan.

0: Flobos en Mag ik de zon laten schijnen?
1: Volendam met Jan Smit.
0: Ja, nou, normaal gesproken wel, maar ja, die is dus vertrokken naar Ureterp. Die is onderweg met Ome Cor, die kant op. En ja, dan ben ik toch een beetje nerveus, want nu praat ik met de Nestor van de Palingsound, zeg maar. De man die BZN in de jaren 70 en 80 tot internationale allure heeft op weten te zwepen. Jan Keizer. Hallo Jan.
2: Hallo, Jan, ben je daar,
0: ja,
2: Jan?
0: Ik ben er, ja. Andere Jan is het, hè?
2: Ja. Ja, dat weet ik.
0: Oké, gelukkig.
2: Hij heeft het zo druk, dat is niet te geloven.
0: Het is bizar, hè?
2: Maar als hij lollen hebt, dan maakt het helemaal niet uit. Jan, wij gaan het gewoon vol praten.
0: Ja, dat gaan we zeker doen, Jan. Want eerst even wil ik weten, hoe gaat het met je? Heb je last van de warmte? Kan je er goed tegen?
2: Nou, ik vind het toch wel even erg warm. Dit is niet wat we gewend zijn.
0: Nee, ik zit zelf aan een spaatje rood nu.
2: Ja, maar ik lig op bed en dan heb ik eigenlijk... het is een lakentje, kan je het noemen.
0: Ja.
2: Maar de ramen staan allemaal tegen me erop. En ik heb een airco, maar dat heeft dat ook weer geen zin.
0: Het is veel te warm. Jij bent eigenlijk geen... Dit is te warm voor jou, Jan, zeg jij.
2: Absoluut, ja.
0: Ja?
2: Ja, het lijkt me helemaal verschrikkelijk op een podium. Tot er nog wat lichtjes bij staan.
0: Ja, hij zal het niet koud hebben vandaag, denk ik, Jan.
2: Daar zal hij geen last van hebben.
0: Hey Jan, is het ook te warm om naar de markt te gaan vandaag? Of ben je toch even geweest?
2: Nou, ik ben er nog niet geweest.
0: Oké.
2: Het is nog vroeg, hè? Dus dat kan altijd.
0: Nou, het is nog vroeg. Het is 4:30, Jan.
2: Ja, meestal tot 6:00.
0: Zo bedoel je het, zeg maar.
2: Zo bedoel ik het.
0: Het is nog te vroeg om te gaan nu eigenlijk, ja.
2: Ja, maar...
0: Jij gaat liever het laatste uurtje en dan is alles nog even min 50%.
2: Ja, maar vaak komen ook de kleinkinderen hier binnen. En dan zie ik die ook niet, hè. Zo werkt het gewoon een beetje.
0: Jan, waar gaan we het over hebben vandaag? Een hele bijzondere plaat heb ik doorgekregen.
2: Ja, kijk, maar het gaat hem hier om, eigenlijk.
0: Ja.
2: Na 60 jaar muziek maken lijkt het me prachtig om met mijn familieleden, eigenlijk mijn kleinkinderen, een liedje te maken. Inmiddels spelen ze allemaal een instrument. De een klassiek gitaar en de ander elektrisch. Zelfs piano. En dat gaat hier de hele dag door. Hè. Dus ik hoor Bohemian Rhapsody met de piano voorbij komen. En dan zeg ik echt met mijn kleindochter... Lucy, dit is iets te hoog voor Bab. Dit haal ik niet meer. Nou, maar dat is wel al jezus leuk, man.
0: Ja, tuurlijk.
2: Ja. En ik wil eigenlijk met dat hele spul proberen een liedje in elkaar te draaien. Nou, dat gaat lukken hoor, dat staat vast. Mm-hmm. En dan, ja, ze hebben met z'n allen, en dat is heel gek. Ik heb het nu al zeg maar over 4 mensen die echt goed een instrument spelen. Maar ik hoor ze nooit zingen. Dus dat durven ze blijkbaar niet.
0: Nee.
2: Die flair hebben ze niet. Dus dat moet ik dan maar opnemen met mijn dochter Nelly.
0: Ja, en dat heb je gedaan, Jan.
2: Ik heb dat natuurlijk ook al een keer gedaan, maar nu is het echt een liedje wat ik met de mannen ga doen. Hè?
0: Ja.
2: Ja, dat wordt heel wat anders natuurlijk. Maar de componeren van mij zat een beetje op een laag pitje. Ook door een beetje mijn fysieke toestanden allemaal, wat nu wel wat beter gaat.
0: Ja.
2: Maar had ik eigenlijk aan Jan willen vragen... Wat is nou verstandig? Moet je naar Nederlands of Engels? Maar die vraag kan ik ook aan jou stellen.
0: Ja, ik zou het toch dan in het Nederlands doen, denk ik, Jan.
2: Ja?
0: Echt? Ja, toch, ja.
2: Ja, oké. Okay. Ja. Ik hou me eraan vast. En als ik het klaar heb, laat ik het horen aan jullie.
0: Ja, zeker. Dat zou ik leuk vinden.
2: En dan vind ik het ook hartstikke leuk als jullie zeggen dat het de moeite waard is
0: om het uit te brengen, om daar wat mee te doen. Ja,
2: dat lijkt me wel leuk, ja. Nou ja... Ik heb nu natuurlijk toch voor het liedje gekozen wat we al een keer opgenomen hebben.
0: Ja.
2: En dat was, daar kreeg ik goede reacties op, moet ik zeggen.
0: Jan, ik geloof het meteen. Ja. Want de plaat, we gaan hem draaien. Jij met je dochter.
2: Okay.
0: Jij met je dochter, Jan.
2: Ja, zeker. Geef mij je lach.
0: Geef mij je lach, Jan. Jij hebt mij onze lach gegeven. En de luisteraars ook weer. We zijn er blij mee. Ik volgende week ga ik ervan uit dat Jan er weer is, hoor, rond deze tijd.
2: Dat mag ik hopen, ja.
0: Dat vind ik ook, ja. Het is ook zijn programma, dus...
2: Maar
0: we gaan deze plaat draaien. Jij met je dochter Nelly en geef me je lach.
2: Oké, dankjewel.
0: Jan, hou het hoofd koel en het hart warm, hè, vandaag.
2: Dat zal ik met je doen, ja.
0: Doei.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze: verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Bleh. Dit was het NOS Journaal.
3: Nou, dankjewel.
1: Marcel de Vries.
3: Goedemiddag allemaal, 3:05 op deze alweer warme dag. Deze warme zaterdagmiddag richting die zaterdagavond met natuurlijk het leukste, gezelligste uurtje van de week. Het Piratenuur. Let's go!

En ik heb zilvertop voor je. Voor de volgende 60 minuten doet de NPO volledige afstand van enige verantwoordelijkheid. Harder geeft ook niks, wij redden onszelf wel.

0: Zilvertop en Zomerliefde op SterrenL. Goedemiddag allemaal, 7 over 5. Nou, dat is het alweer, het schiet alweer lekker op. Het is goedemiddag, de zaterdag van 27 juni. Het is het Piratenuur, daar is het de hoogste tijd voor. Het SterrenL Piratenuur, live vanuit Marcel's Piratenschuur. En ik kan je zeggen, ook het schuurtje, dat heeft de nodige temperatuur te pakken. Maar ik heb de hele middag de boel staan waaien, dus op zich is het te doen. Deze 60 minuten, die moeten te overzien zijn. Ik moet ook eerlijk bekennen dat het regent nog niet, maar ineens is het hier donker geworden boven mijn mooie stadje Dokkum. Ik denk dat we hier zo meteen een klein onweersbuitje krijgen. Ik weet niet hoe jij erbij zit op deze zaterdagmiddag. Laat het vooral weten. Doe even een tekstberichtje sturen. Vind ik hartstikke leuk om even te horen hoe het bij je gaat. Is het te doen? Deze temperaturen. Wordt er al een lekkere versnapering weggezet? Waar staan die radio's te brullen vanmiddag? Laat het weten. NPO Luister is de app die je kunt gebruiken. Die kun je ook gebruiken voor De Vlaamse Troef.
1: Dit is De Vlaamse Troef.
2: Keuze A.
3: Geef mij een zwoele zomer.
0: Oh, prachtig. Dana Wiener.
3: Weet je hoe?
0: En de zwoele zomer.
2: Keuze.

0: Vlaamse troep.
1: Yes. Nou, laat het weten in de NPO Luisterapp welke de favoriet is van deze twee. Voor jou dan. Ga je voor Dana Winner met Zwoele Zomer? Of ga je voor de Marlets met Vini Vini Wanna Wanna? Het is heel eenvoudig. Je kan meedoen door even op het polletje te klikken in onze app NPO Luister. Luister maar mee. Nou, we gaan weer hitjes lekker wegzetten, vind je niet? Het is 5:10. Hoogste tijd om er even wat rammers in te gooien. Ik heb onder andere meegenomen, let eens op, de Dutch Boys.
2: Het is zaterdag, dus je laat je lekker gaan.
1: En mocht je zelf verzoekplaten hebben, altijd welkom, hè, dat weet je.

0: ik zoveel van je hart.
1: Ik had een mooi appje van Rick. Rick die zegt, Hammer, zal we luisteren je mee vanuit de snik hete bouw in Wijchen. Niet te doen. Dus vanavond even al het zweet aanvullen met een paar tarwe smoothies. Zou je even het liedje van Theo Diepenbrock willen draaien met als een lading dynamiet? Dat heb ik bij deze gedaan, afgevinkt. En wel. Rick, succes nog op de bouw en zo meteen maar lekker aan de tarwe smoothies. Lekker. Joepke is ook bij, die zegt, hey Marcel, lekker aan het luisteren vanuit de bus. Joep is buschauffeur in Tilburg en doe maar even Dana Winner in het keuzemoment voor de Vlaamse troef. Dan moet je wel even klikken op het polletje, Joep. Ik kan het zelf niet doen voor jou, dat moet je echt zelf even doen. Dan telt hij mee, zeg maar. Jorrit van de Elsen, die stuurt even een fotootje. Die zit met de lady in het zwembad, zo te zien, Jorrit. Is dit jouw lady of is het... Misschien is je zus ook wel, dat zou ik kunnen. Of is je vrouw? Ja, dan noem je ook de lady. Ron is ook bij, zegt goedemiddag. Vanaf de andere kant van de dijk, barbecue aan, vetvijver aan, barbecue. Even kijken, ja, bier koud, piratenuurtje aan en door. Kijk, dit is goed voor elkaar, Ron. Marcel, succes, topper, proost, adjo. En zo is het ook. En Hilbert stuurt een mooie foto. Die zit in een bootje. En ik zie... Ah, mooi. Strandlakentje en een biertje zie ik staan. Dit zijn perfecte omstandigheden. Hartstikke mooi. Ik lig nog lekker op de Beulakker. Dat is bij Giethoorn. Ik ken het inderdaad, de Beulakkerweide. Zo met het piratenuurtje. Hilbert, hartstikke mooi en gezellig. Fijn dat je erbij bent. Ik heb hier nog een ander appje. Hallo.
2: Wij luisteren heerlijk naar de piratenmuziek samen met Sophie. En we zitten aan een ijsje en zijn onderweg vanuit Oosterwolde naar Kampen. Dus wij genieten even heerlijk mee van jullie muziek.
1: Nou, helemaal gezellig. En doe voorzichtig onderweg. Sandra is erbij. Carola meldt zich ook even. Niels die is erbij vanuit een snik hete heikrekelhut in Gelderop. Ik meld mij even weer. Groetjes van Niels. Jip is ook bij. Jip zegt, we zijn erbij met een foto. Wijk bij Duurstede en ik zie allemaal oranje vlaggetjes hangen. Hey, helemaal in sfeer. Zit je daar maandagnacht ook? Een belachelijke tijd, hè? 3:00. Maar het is de laatste keer dat het zo op een belachelijk tijdstip is. Als we, stel, we gaan door en we kegelen Marokko eruit. Die kans is natuurlijk aanwezig. Het is en blijft altijd 50-50. Maar dan moeten we volgende week zaterdagavond. Ja, en daar moeten we het later maar eens even over hebben, jongens. Want hoe gaan we dat dan invullen? Zou dan 1 of 2 piratenuurtjes voor de wedstrijd op zijn? Hier nog een appje van Gina. Gina zegt, goedemiddag Marcel. Graag zou ik Mia willen horen met de duizendpoot. Kijk! Daar word ik ook blij van. Dankjewel Gina voor je verzoek. Mocht je zelf ook een plaatje willen horen, laat het weten. NPO Luisteren, dat is de app.

0: Het is zomer op de nummer 1. NPO Sterren NL.
1: Wat een schitterend plaatje. Mensen, wat is dit mooi. Schitterend, jongens.

0: zomer klappers in petto. Het is nog een half uurtje ongeveer. Het Piratenuur. Dit was Arne Jansen. En een zomer vol liefde. Maar die warme temperaturen, dat doet wat met je libido natuurlijk, hè? Ja, ja, ja, ja. Denk er maar om. We hebben een leuke, al zeg ik zelf, Vlaamse troef. Tenminste, dat wordt sowieso leuk. Het wordt of A of B.
1: Dit is de Vlaamse troef.
2: Keuze A. Geef mij een zwoele
0: zomer. Het wordt dus of Dana Winner.
2: Weet je hoe ik
0: met de zwoele zomer of...

0: De Vlaamse troep.
1: Het is heel eenvoudig. Stemmen doe je gratis in de NPO Luisteren. We hebben een heel makkelijk polletje. Dus je hoeft alleen maar aan te tikken. En dan even bevestigen met stemmen, want dan zie ik hem hier ook. Dus doe dat gerust. NPO Luisteren, wel even het goede kanaal uitkiezen. Sterren.nl. Dan zie je het in, als je op het knopje bericht drukt, dan zie je het vanzelf. Dit klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar dat is het absoluut niet. Probeer het. Try before you die. Sandro.
2: Ja, een hele goede middag, Marcel. En de groetjes hier vanuit Alkmaar. Waar het eind vanochtend en een deel van de middag al lekker afgekoeld is door de vele regen. En flink wat onweer, flinke ontladingen en een paar flinke klappers van de donder gehad hier ook. Nou goed, binnen nog 25,5, buiten is het een stuk aangenamer. Als het lukt, draai maar een mooi plaatje mee van het Lowland Trio.
1: Oh, en
2: luister hier lekker mee. Hoi hoi.
1: Oh, dat kan wel even gebeuren, ja. Lowland Trio vind ik altijd wel leuk. Het Lowland Trio heeft van die grappige tekst altijd. Ik zal eens even kijken. Singapore vind ik leuk. Marjolein en Josephine is ook leuk. Ho, ho, ho. Ho niet verder dan zo is ook zo'n topper. Oeh, ik ga eens even kijken. Misschien zijn er mensen die suggesties hebben. Die mogen ze altijd doorgeven. Marius zegt, ik ga lekker luisteren naar die mooie piratenplaten voor jou met een lekker alcoholvrij koud drankje. Trouwens, woon je wel in een mooi dorpje, Marcel, Dokkum. Ik ben er een paar keer doorheen gelopen met de wandel-Elfsteentocht. Zet hem op en draai maar mooie piratenhits. Dankjewel, Marius. Behalve voor het woordje dorpje. Ja, daar slaan wij altijd op aan, wij Dokkumers. Want het is natuurlijk een van de 11 steden. En daar zijn wij meer dan trots op natuurlijk. Maar los daarvan, Marius, blijf erbij, want er komen nog dikke hits aan. Loek is ook bij, lekker op de camping in Vessen aan het luisteren. Even kijken, Johan is ook bij, die zit in Doetinchem op de camping. Veel campinggangers. Even kijken, Henry zegt dat het is zo'n zwoele zomer in Meppel. Liggen de hele dag lekker te zonnen met Sterren.nl. Groeten Petra. Gie, die zit op de camping in Zwartemeer. Daar kun je ook wel zitten. Hartstikke goed. En Jan is erbij vanuit het mooie Roden. Komt weer 100% bij ons binnen. Luisterrijke Jan, dankjewel voor de rapportjes. En Wilfred zegt, ik lig lang uit op de bank naast de airco met een biertje erbij naar Piratenuurtje te luisteren. Daarna aan de patat en frikandel speciaal. Hé, hey, daar kun je blij van worden. Ik ga er nog een verzoekje doen. Die kwam binnen van Nienke. En Nienke zegt, ik zou graag een liedje willen horen van Klavertje van 4. Van Ellen en de Moodmakers. Dat is wel een hele mooie. Dit is ook wel zo'n zomersplaatje. Meer suggesties, verzoekjes, ze zijn welkom. Drop ze in de inbox.

0: Dit waren de heren van het Lowland Trio. Dat waren wel heren. Het waren er drie inderdaad. Anders was het geen trio natuurlijk. Het Lowland Trio, Marjolein en Josephine. In het Sterren NL Piratenuur. Live vanuit de Piratenstuur. Dames en heren, goedemiddag. Fijn dat hij weer aanstaat in stereo met een klein regeltje RDS. Voor de tekstbeleving. Hey Marcel, mooie pantybeuker. Draai maar even een mooie zwarte pannenkoek van de good old Henk W. Henk Weygaard met de containersong, de groene knuppels. Die zijn hier aan te slepen hier in Zevenaar. Groeten van de olieboer. Oude oliesjeik, zet hem op daar en laat ze maar lekker smaken vanavond. Keanu is ook bij. Hey Marcel, verzoekie de slijpertjes. Leo van Helmond en de slijpers, leuk. Hoi, kunt u het Noordzee-duo draaien? Maakt niet uit welk nummer. René Mijnen, dankjewel. Matthijs is erbij. Die wil graag Dana Winner in het keuzemomentje van de Vlaamse troef. Nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik heb een klein foutje gemaakt. Maar de temperatuur is al bij mij ook redelijk tot de bovenkamer zijn gestegen. Of het ligt aan mijn nieuwe medicatie. Ik zit... ja, dit klinkt heel raar, maar ik heb de bijsluiter gelezen. Ik heb namelijk medicatie gekregen. Het is me onlangs geconstateerd dat ik ADD heb. Nou, hè, wat vreemd, wat raar, wat gek. Maar goed, daar heb ik nu pilletjes voor. Maar het is een soort... ja, het is toch een soort drugs, weet je. Ja, in principe is alle medicatie drugs, maar... ik word daar toch anders van in mijn bovenkamer, merk ik. Misschien dat dat is. Want normaal gesproken dan kun je stemmen tot 17:15. Ik heb vandaag de stemming af laten lopen op 17:30. Nou, prima. Misschien hebben we dan zometeen nog even tijd voor een dikke polka. Dat zou mooi zijn. Jeannette is erbij, die luistert vanuit het hete Panningen in Limburg... Rinske is erbij. Hoi, ik ben bijna 80 jaar en ik heb in verband met de warmte al dagen huisarrest. Maar vermaak me prima met NPO. Luister, NPO Luister. Oh, wacht, Rinske, excuus, NPO Luister. En daarvoor bedankt. Groetjes van Rinske. Nou, niks te bedanken, Rinske. Het wordt u aangeboden door de staat, want het is de Nederlandse publieke omroep. Even kijken, dan hebben we nog meer appies. Henrico, die is erbij, die zit aan een, dacht ik, een picknickbank met heel veel vrienden. Ik zie allemaal biertjes. Heel gezellig, ik had er wel tussen willen zitten, Henrico. En dat gaat mooi op de Veluwe, zegt hij. Hartstikke mooi. Nou, daar wordt altijd lekker geluisterd. Blijf lekker luisteren, hou hier. Want hier zijn de hits het heetst. Ik ga lekker het liedje draaien uit de Vlaamse troef, want de stemming is dus gesloten. Het is geworden keuze A.
1: Amai, gadverpielekes, dat is lekker. Dit is de Vlaamse troef.

Dat was hij weer, mijn goede maat Henk W. Henk Wijngaard en de Containersong in het Piratenuur. SterrenL Piratenuur, hier vanuit de warme piratenschuur, kan ik jullie zeggen. Maar het is overal warm, dus we moeten niet klagen, weet je wel. We moeten inmiddels ook zeggen dat... Nou, de lampen kunnen bijna aan hier, want het is pikkenacht geworden. Er zal dan een klein onweersbuitje in de lucht zitten. Maar niet zo'n supercel worden. Oké, ik krijg heel veel vragen van mensen die zeggen... Marcel, draai je nog een dikke polka vanmiddag? Draai je nog een onmeurig dikke polka? Nou, ik wil wel een lekkere dikke polka er even inklappen. Maar laat ik dan even iets proberen. 100 appjes met polka binnen een minuut. Zou dat lukken? Als ik zo meteen de klok laat lopen... Ik heb hier een minuutklok. Die laat ik even lopen. En als ik binnen 60 seconden 100 keer polka krijg in een appje... van jou bijvoorbeeld, en dan al die appjes bij me opgeteld. Ik kan hier ook precies zien hoeveel appjes er binnenkomen namelijk. Dan zet ik die teller van die appjes, die zet ik nu op 0. En ik zet de klok van 60 seconden nu aan. Dan mag je nu polka gaan appen in de NPO Luister-app. Een volle minuut. 50 seconden. 100 appjes. Oh, dat zijn er nog... Nee, dat zijn er inmiddels 30, 40. Gaat wel snel. Dit is nog niet genoeg, jongens. Voor een onmeunig dikke polka. We hebben nog 30 seconden. NPO Luister is de app. NPO Luister. Kanaal van Sterren. Niet bij de collega's van radio. Radio 2. Of 3FM. Nee, SterrenL. Zijn we er al? We zijn er nog niet. Nog niet. Bijna, jongens. 19 seconden, 18 seconden. Nou, dit is... Het zweet in de milnaad. Oi, spannend. 9, 8, 7, 6. Oh, daar gaat hij al. Hoor eens even. Ja, dat is gelukt. Dat is ook ruim gelukt, overigens. Dank voor het stemmen.

0: Mooi hè? Eigenlijk wordt het niet mooier hoor. Canyon en eindelijk weer zomer. NPO Ster NL, het Ster NL Piratenuur op deze zaterdagmiddag. 6:10. Staat de barbecue al aan of is de patat al besteld? Frietjes, wat je wil, maakt mij niet uit hoor. Ik ben dan niet zo, mee bezig. Wij noemen het hier patat ergens, anders wordt het friet genoemd. Dat maakt niet uit. We bedoelen hetzelfde. En gelukkig is er frikandel en frikandel. Zo is het ook. Reneetje van Binsbergen is ook bij. Telefoon had het ook heet. Succes toch even team Binsbouw uit Bemmel. Ook broer van Bemmel, of uit Bemmel moet ik zeggen, is ook bij. Broer van Binsbergen. Die zou een bak Bami, las ik net. En die dikke polka, die ging er goed in. Dat merkte ik wel. Er werd heel veel gestemd. En ik zei, doe er voor 100 appies, ga ik hem draaien. Maar het waren er, ik zal jullie, ja, het is niet om het overdrijven, maar het waren er honderden waren er inderdaad.
1: Dikke vette rammer van de polka, Marcel.
0: Ja, dat was Beukum door de Panty. Die is gewoon te streamen, is hier. Beukum door de Panty. Oké, dan heb ik er niet veel meer te doen hier. Want het is nog 10 minuutjes. Dus dat zijn omgerekend zo'n liedje of 2, 3. Wat gaan we zo meteen als laatste doen? Wie of wie, misschien beter nog, wie of wie heeft zo meteen de laatste verzoekplaat? Wat zou je zo meteen willen horen als laatste in dit piratuurtjes? Niet dat het na 6 uur dat de zender uitgaat. Nee, zeker niet. Zometeen is het gewoon weer de muziek zoals je gewend bent van NPO Ster NL. Maar tot die tijd heb ik piratenhits. En welke piratenhit zou jij willen horen? Laat het me weten. Deze, die wil ik nog even draaien voor Bartje. De Gardenas, Marietje. Hey.

Zomeravond. Nou, die gaan we lekker tegemoet, jongens. Het is 4 voor 6. Mag ik jullie even vanuit de grond van mijn hart, en dat meen ik oprecht, bedanken voor de vele reacties. Het zijn er te veel om allemaal te behandelen in de uitzending en sowieso om al die liedjes te draaien. Maar ik neem ze allemaal wel ter harte en ik lees het ook allemaal. En dat is zonder de enige opruimende teksten die ik absoluut niet bedoel. Want het is echt, ik lees het allemaal na en ik denk altijd van ja, misschien zit er nog een verborgen piratenliedje ergens tussen al die appjes. Waarvan ik denk, hey, wat leuk om die eens even te draaien. Dat zou best kunnen namelijk. Dus blijf dat vooral doen. Iedere zaterdagmiddag om 1 uur of 5. Volgende week is het dus die avond dat misschien wel het Nederlands elftal gaat spelen. Maar goed, eerst moeten we Marokko verslaan, komende maandag op dinsdag. Mocht dat nou lukken, luister dan in ieder geval even naar de ochtendshow de komende week. Misschien ga ik nog wel even een leuk dingetje uithalen voor volgende week. Volgende week zaterdagavond, dat we dan even een soort special maken. Dat zou best kunnen. Doe ik er nog even eentje. En voor wie werd die ook weer aangevraagd? Oh, die werd aangevraagd door Anneke en Marian. Voor mijn verjaardag, zegt Marian. Een klomp met een zeiltje. Kan die alsjeblieft van Wilma? Natuurlijk kan dat. Als laatste voor vandaag, heb allemaal een fijne avond en tot maandag.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.

ketter, loopt uit de hand. Je rookt weer als een ketter, neemt alweer een trek. Het gaat van kwaad tot erger, draait een zware check. 40 in een pakje, likt en je vloeit.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag...
1: ...en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten... 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land.

waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkte alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Luister.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.

denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of gaan parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić hadden enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties.

wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur, met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 1:15 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Gakpo. En zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je,

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen.

stappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. Veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet daar verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers.

nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de vijfde plaats vertrekken. Als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer, onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Avro Tros presenteert de nummer 1 in Nederlandstalige muziek.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranjespits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen- en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.